Ik er boos, maak op jouw arms een plek om te rust vanavond. Zeker boos, dus om eindelijk om jou te vergeten.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: Meister FM.
1: Vrijdag gaan te padstel en die dans toestaan weer vol. Gooi van mij een kleinkie,

waar de regen vandaan komt, wat ons vensters was en die zon wat het opdroog van die skaries op die gras.

0: Top 20 trefferparade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

0: God, die kroer met Ekkies in my naam. Dit is 12 minute net voor 10 op luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Ian Diedericks en ek kuier saam met julle tot my kwart voor 12 toe. Hier onder ons mobiele buiteuitsending eenheid waar ons hier so by Astro Paint staan, hier so by die lekker atmosfeer gedeelte, sal ek sê, van Port Elizabeth. Dit voel vir my asof almal hier te kom, omdat hulle weet, dit is waar die lekker atmosfeer is vir vandag. En dit is natuurlijk op die hoek van Willow Straat en Circular Rylaan by die Willow Straat winkelcentrum. Vir ons Engelse luisteraars, we are by the Willow Road Shopping Center on the corner of Circular Drive and Willow Road Fairview. So please come make a turn. Astro Paints natuurlijk vier hulle eerste verjaarsdag. Ons gaan so 20 oor 10 ook 'n onderhoud met hulle om vir al die belangrike vrae te vra namens julle as ons baie belangrike luisteraars. In die tweede posisie, Quentin Lawrence met Jasmine en jy.
1: Nommer 2.

0: Kurt Daren, wat zeer lang, arm en liefde. In hierdie week se 18e posisie, net hier op die lijstref, en een top 20 treffer parade. Ons beweeg nou na hierdie week se 17e posisie toe, een duet vir al die manne, wat moet sê, hulle rij nie een bakkie of een trok nie. Maar dan is het nou nie die naam, die maak van die voertuig. Ga het nou nie noem nie. In die week se 17e posisie, daar sien Robbie Wessels met koop vir jou een bakkie.
1: Nummer 17.

0: hierdie week se 14 posisie prop vier plekke af beweeg met Harte Dief. Net voor het boy van Jaarsveld met sy treffer my type. Wat drie plekke op beweeg het van naasweek se 18e posisie. Volgende op die speellys het ons treffer een plek afbeweeg van laas ek se 12de posisie Joanita Du Plessis met Ek staan nog.
1: Nommer 13. Word as die storms van die
2: lewe is onder my. Hallo, ek is Joanita Du Plessis en jy luister na Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

20 trefverbrade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Looking for trouble? You came to the right place. Looking for trouble?
1: John Durker op Luister FM.
2: Hallo? Wie is daar? Is John Durker?
3: Hot lips.
2: Hot lips, ja. Op Luister FM met die skatkis.
4: Wil jy een bykie wegkom van die gejaag? Kom, laat ek jou ontsnap na die skatkis. Met 3 ure se avontuur en breek weg. Saam met my, John Durker, net hier op die skatkis.

0: Ek is Manuel Escorcio. Jy is ingeskakel saam met John Durker.
1: Daar's dit, bro.
2: This is Joshua Hurley here. In North Carolina, we listen to Johnny Hot Lips. Rock on.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
5: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
4: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
5: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
4: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
5: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
4: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
6: Wow!
7: Dis John Durker
8: op Luister FM.
9: Op die skatkis.

0: All right, our love. Golden earring.
1: Ja, wat is Jono? Ik is nog hier op mijn plankie. Ik luister om, ik hoor om. Dank je, man.
0: Golden earring.
2: Jy is ingeskakel by die skatkis saam met John Turke.
3: There ain't no grave can hold my body down.
0: Speciaal vir Conroy ingeskakel. Jealous Guy.

0: Word je geld geskuld of weet je uit standen debiteren op je boeken en je bezigheid? Voor meer dan 22 jaar vorder Lenke professionele schuld en vorderaars uit standen schuld in voor hun cliënten. Met ethische benadering, goed opgeleide personeel, gespecialiseerde zachte ware technologie, bekostigbare fooien en met geen succes geen kosten voor hun cliënten, lever Lenke een kosteneffectieve dienst. Contact Lenke op 041-365-6544 of bezoek ons webwerf bij www.lenke.co.za. En kry terug wat aan u verskuldig is.
1: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.

tijd ben. Vir my soen nie, en dis miskien soos een story uit die huis genoot. My deen aanskielik vir my weggestoot, en in die reewiel mirror jou gezicht gekyk, en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk. En daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie, ek het gevoel om my hart, losser ek uit my

Jim Reeves. Jy bly maar die beste. Net voor het Jens Jordaan, Beautiful in Beaufort Wes. Dis ook Abel Erasmus. Jesus, don't give up on me. En had ek ook baie goeie nies. Wat ek later met jou sou deel. En ek het dit nou ook gedeel, maar ek deel dit sommer nou weer saam met jou. En het ingestap, Rian Strijde, om het hier saam met my hier ingestap, hier in die atelier. Ons het nou juist lekker gesels. Het seker gewonder, waar is ek nou? Maar ek is nog hier. En as ek nog nie by jou boodskap uitgekom het hier, vraag groot om verskoning. Ek is een bykie achter met die boodskapies. En hier is een boodskap hier, een prachtige kat. Hi JD, ek het ook nou een hot lips in die huis. My kat het gedink, hy kan vlieg. Drie verdiepings, kan jy asseblief banana boat song speel? Ja, nee, my vriend. Ek sê hulle kat het 7 levens. Ah ja, ek wil net vir Charlene en Herman sê sterkte met die heengaan van hulle pa, oom Herman. En ons dink aan hulle van Christa, Chrissy, Melanie en Ivanka. Dis jammer oor hierdie boodskapie. En ook daar vir Charlene en vir julle hele gesin baie, baie sterkte. Van ons allemaal af, wat nou tans ingeskakel is hier op die skatkis. Middag John, speel Just an Illusion van BZN asseblief van Nella, dankie. En dan Anton van Bredasdorp, die trokdrijver, sê hy is ingeskakel. Hallo Jonna, Hot Lips, ons melk is gaar. Jy moet maar een stukkie saam ons kom eet, hoor. Susan, Nederlands Rivier, hey, ek is nou daar. Goeiemiddag Johnny, my skatkes koning en favorite DJ. Kan jy glo, ek is al een week na my rugoperasie weer terug op die been. Nee, ek kan dit nie glo nie. En besig om te herstel, dankzij die Here se genade en al my vriende se boodskapies en my luister FM. Familie wat my alleenheid vul met al die geselsies en muziek, kan daarom al klein eentjie stap en al gaan dit moeilik soms. Herstel is maar seker moeiliker vir ou mense as vir jonger geslag, maar ek kla nie. Baie bly om Herman is ook daarom weer op die lig en perd fris met sy mysterieuse projek. Hy moet ons daarom een of ander tyd laat weet wat hy doen. Wil ook net my broer Babie spoedig herstel toewens met sy oogoperasie verlede maandag. Jy kan indien beskikbaar vir ons speel, the Spanish Night is Over. Ek sien hier nog een paar hier so. Baie dankie vir jou prachtige program soos altyd en wens jou een mooi naweek toe. Seënwense en groete vir jou en jou mama, oom Nick van Rowellen Park. Yes, oom Nick. Wow, oom Nick is sommer klaar op die been. Dit wil gedoen wees na so'n groot rugoperasie. That's unheard of, oom Nick. Oom Nick is nou ons Bionicle Man. Daar is nou een bijnaam vir oom Nick. Goeiemiddag John, dis met trane en swaar, seer hart, 7 weke terug, het ek jou gevra om vir oom Tony my hart en my alles in die lewe, die 11de Mei en 9 dae voor sy 86ste verjaarsdag, het hy na ons hemelse vader verhuis. Mis hom, so alles voel so leeg na 63 jaar saam. Bid vir my versterkte asseblief, Tannie Lena Strydom Duisel. Hey, Tannie Lena Strydom Duisel, so jammer. En ek wil net vir Tannie Lena sê, dankie vir die uitreik vanmiddag. Ek is so bly, Tannie, het gedoen om na my uit te reik. En ek sal bid vir Tannie, laai leemte en al die hartseer. Middag, John, op het gaan goed speel, asseblief. Laaste lach van Steve Hofmeyer. Vir jou, want jou lach is aansteeklik. Mooi middag verder, liefde groete, Vanessa. Hey, Vanessa, ek is blij om dit te hoor. Hey, dit is al 28 minuten na 2. Hey, Vanessa, ek is blij om dit te hoor. Hey, dit is al 28 minuten na 2.

net hier op Luifskuif met die Kuif. Elke saterdag 3 tot 6 op Luister FM. Jou lekker luisterstasie.

Die beste boeremusiek, so na jou smaak, net hier op Luifskuif met die Kuif. Saterdag 3 tot 6, saam met Rian Strydom.

0: Wyf skuif met die kuif, want goeie musiek rok nooit oud nie.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: Is Manny Rasmus met Saterdag aand op Margate. Mense wat daar ingeskakel is van Margate of Margate af. Hallo, gaan nou met julle. My naam is Rian Strydom en ek kuier saam tot en met so voor 6 vanaand.
1: Spuit vast daai perm en gel daai kuif. Dis nou tyd vir die country uur net hier op Live Skype met die kuif.
0: Baie dankie dat julle ingeskakel is hier op Luistref FM, jou lekker luisterstasie. Is nou tyd vir uitkloptreffers. En ek het twee lekker country nommertjies. Julle het gesien in die vroeër in die week het ek twee snitte, drie snitte te mekaar opgesit en die meeste stemme het dan opgetel en daai twee snitte sit ek te mekaar op vandag. Watter een kies jy uit hierdie country snitte uit? Hier's opsie 1.

0: Of kies jy dalk optie 2 vandag hier op Live Skuif met die Kuif? Dis Juice Newton daar met Queen of Hearts, optie nummer 2. Stuur die stemme deur 082-333-367. Volgende aan die beurt, lekker ou klassieke treffer van Tanya Tucker met Delta Dawn.
1: Luister FM.

0: net hier op Luyskyf met die Kyf. Elke Saterdag 3 tot 6 op Luister FM. Jou lekker luisterstasie.
1: Luister FM.
2: Yeah, Tyson.
3: Beggar made that track, yo.

0: Dat is Dirk van de Beest, Thijs en Daan. Eet ze. Jij bent geskakeld op live Skype met die kijfers met Marian Strijdom. Doe met ze voor 6 vanavond. Liedje wat vroeger aangevraagd is op die program.
1: Luister FM.
2: Say yo! Sean Kingston!

Roberto Psalia. Ze kan een goede bol eten, maar als je boter aan je benen of je bijten kan, dat is voor mij kardinaal. Ja, pa, eten wel te klaar. Zeker heb je samen.

0: kwela is reg, Bokka, jy kan maar bring.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Dus
1: zeg je zo. Dat wat je op je doet. En als je mij zo. Dan wil ik jou. Jij wil het ik blij. Heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij blij. Jij mij verleid.

gezag is hoe. Dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij. Jij mij verleid.

land in. Welkom, net hierop. Jou lekker luisterstasie. Jy is ingeskakel saam met my, Lourenco, Eike, Lommels, en ek hoef vanavond geselskap hou, vanaf 9 tot en met so net voor 12. Is jy reg om te rukken te rol, te jive en te jol?

Maak gereed, want het is jou trotse Afrikaanse radiostasie, Luister FM 90.6 en ook 89.6. Jy gaan

0: Gastropijn, Quebec al vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom keier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8 uur die oggend tot 12 uur die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerderol, springmilies en nog vele meer. By Gastropijn spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Gastropijn Quebec, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
1: Astro Paint.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där med en trill och spelar dom.

Dit was je lijstje met de wijsjes daar geweest. Gaat voor Sonja Herold met Harlekijn, een sensatie remix. Zowel als Annelie van Rooyen met Echt Leven, ook een sensatie remix. BZN, Just an Illusion, onze Jennifer Zamudio met Dalk. Onze Vingo Boys met We Like to Party. En David Kramer met Stoksiel alleen daar gehad. Breng ons nou na zo'n 7 minuten net voor 11. En ons gaan net lekker saam gesels en muziek luister voor die volgende 30 minuten of zo. Voordat ek jou groet. So stuur jou boodskap deur, as jou boodskap wil deur, stuur 082-333-367. Onthou standaard, data tariewe geld.

eensam Sondag voor my deur kom wag. Sou ek jou eens laps wegvat deur die lug of met die lang pad na somervisioen waar ek jou soen.

pijplijn. En dromen staan jij voor mij. En die oestijd van die liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt. En die hieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloem zij zoet, is ons verzoend.

was Steve Jordan met naam ook groot Dirk van de Westhuizen met Wiele Stieren in mijn hart en Van West met Vier en Vlam daar gewees. Nog so twee likkies of so en dan is het tijd vir my om jou te groet op hier die wonderlijke Saterdag aand.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.